0: het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon bij 27 tot 32 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Omroep Venray tipt. Je hoort hem hier. Elke dag.
3: Dit is deze hele week. Het 90-2-idee.

0: Draai.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
3: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
2: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
4: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
2: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0 en Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging in 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg alweer 20 minuten. En 20 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 10 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht is een file tussen Hank en Noorderloos van 7 kilometer door de werkzaamheden. En 5 minuten extra op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Den Hoorn in

0: van de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Er staat tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file daarom. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Barendrecht 4 kilometer file. A59 Den Bosch-Zonzeel bij knooppunt Zonzeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Omroep Vendraai.

0: Jeroen Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
3: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
4: ja.
2: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
5: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
2: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten vertraging in 13 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam, een kwartier extra tussen Breda-Noord en Dordrecht 11 kilometer file. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder, een kwartier extra in 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en knooppunt Gorinchem 8 kilometer file door de werkzaamheden. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Herregatsplein en Barendrecht 12 kilometer file. Het komt door een ongeluk, maar de weg is net weer vrij. En er staat een file op de N217 Dordrecht-Spijkenisse tussen Maasdam en de A29 van 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Die werd door de politie gedood. 2 omstanders raakten gewond. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Het zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water, zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt warm, 27 tot 32 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht nog steeds 25 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. 13 kilometer file. Tot aan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht staat 14 kilometer file. Heeft ook allemaal te maken met de afgesloten A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en knooppunt Gorkum staat 8 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel nog 5 kilometer file. De weg is alweer een tijdje vrij. Er staat ook een flinke file op de N322 Nieuwedijk-Zaltbommel door de werkzaamheden op de A27 tussen Zuilichem en de A2 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
3: Omroep Venray.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
4: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
3: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
5: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
3: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging tussen Afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 14 kilometer file. En 20 minuten vertraging, 20 minuten extra ook op de A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en de A16 bij Klaverpolder. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank tot aan knooppunt Gorkum. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
8: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 17 graden als minimum. Vanmorgen vroeg dan maar toch eventjes de ramen en deuren tegen elkaar openzetten, dat het even kan doorluchten, want het wordt vandaag opnieuw tropisch heet. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een noordoostelijke richting en we halen uiteindelijk een maximum temperatuur van maar liefst 33 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintel en Waardenburg 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden. En 5 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Drunen West en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je radio staat weer aan.
5: Omroep Vendraai.
4: Elke dag.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen, West en Waardenburg 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. A59 Zonzeel Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Iemke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. Drie voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanwege de hitte de komende dagen worden verschillende maatregelen genomen. Zo hebben scholen een tropenrooster, worden evenementen afgelast en wordt het afval eerder opgehaald. De gemeente Maastricht stelt een nieuwe subsidieregeling open voor inclusieve kinderopvang en onderwijs. Zo moeten kinderen met een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan reguliere kinderopvang en basisonderwijs. De provincie Limburg belooft voortaan helder, begrijpelijk en toegankelijk te communiceren. Zo moeten misverstanden en frustraties worden voorkomen.
6: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 11 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Het blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 17 graden als minimum. Vanmorgen vroeg dan we toch eventjes de ramen en deuren tegen elkaar openzetten, dat het even kan doorluchten, want het wordt vandaag opnieuw tropisch heet. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een noordoostelijke richting en we halen uiteindelijk een maximum temperatuur van maar liefst 33 graden. Omroep

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanwege de hitte de komende dagen worden verschillende maatregelen genomen. Zo hebben scholen een droprooster, worden evenementen afgelast en wordt het afval eerder opgehaald. Hagelstormen en ander noodweer heeft vorig jaar in Limburg voor ruim 36 miljoen euro schade veroorzaakt. Dat is bijna een kwart van alle schadeuitkeringen in Nederland. De gemeente Maastricht stelt een nieuwe subsidieregeling open voor inclusieve kinderopvang en onderwijs. Zo moeten kinderen met een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan reguliere kinderopvang en basisonderwijs.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl. Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
3: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op

0: Middagmix.
1: Better days are coming, if no one told you.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Maar het is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Aandeelhouders hadden gevraagd om iemand die met een frisse blik een oplossing kan vinden voor de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten.

0: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanwege de hitte de komende dagen worden verschillende maatregelen genomen. Zo hebben scholen een tropenrooster, worden evenementen afgelast en wordt het afval eerder opgehaald. Hagelstorm en ander noodweer heeft vorig jaar in Limburg voor ruim 36 miljoen euro schade veroorzaakt. Dat is bijna een kwart van alle schadeuitkeringen in Nederland. De gemeente Maastricht stelt een nieuwe subsidieregeling open voor inclusieve kinderopvang en onderwijs. Zo moeten kinderen met een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan reguliere kinderopvang en basisonderwijs.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 1 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
6: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
3: bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Janna Hofs met het L1 Nieuws. De warmte van de afgelopen dagen houdt ook de komende tijd nog aan. Daarom worden verschillende maatregelen genomen. Zo hebben scholen een tropenrooster en geldt er een hitteprotocol voor automobilisten. En ook wegwerkers en verkeersregelaars houden het hoofd op een paar manieren koel, vertelt Wim Laven.
1: Even een dakker gaat te drinken of ietsje. Ja, nog een beetje rustiger aan. Beter in die warmte dan in de regen. Als ze meteen dat broodje, dat werkt niet goed.
0: Vanwege de hitte geldt vanaf morgen code oranje in Limburg. De gemeente Maastricht komt met een nieuwe subsidieregeling voor inclusieve kinderopvang en onderwijs. Zo moeten kinderen met een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan reguliere kinderopvang en basisonderwijs. De gemeente wil kinderen die extra ondersteuning nodig hebben dezelfde kansen geven als andere kinderen. De regeling gaat in vanaf komend schooljaar. En de eerste 2 jaar is er in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven. 2 scholieren van het Sophianum in Gulpen krijgen donderdag een onderwijsprijs. Dat is voor hun profielwerkstuk over online manipulatie. Met hun onderzoek kwamen ze erachter dat jongeren daar gevoeliger voor zijn dan volwassenen. Maar dat betekent niet dat ze daarmee ook eerder spullen bestellen. Met de onderwijsprijs winnen ze allebei 2000 euro, bedoeld als toelage voor hun eerste collegejaar. De provincie Limburg belooft voortaan helder, begrijpelijk en toegankelijk te communiceren. Gisteren werd de direct duidelijk deal ondertekend. Met de makkelijke taal moeten misverstanden en frustraties worden voorkomen. Het plan om duidelijk te communiceren hoort bij de aanpak van laaggeletterdheid in Limburg. Zo worden statenvoorstellen al in makkelijke taal geschreven. Daarbij worden lange zinnen en moeilijke woorden vermeden. En André Rieu heeft een nieuwe studio. Die is in de sfeer van een Weense concertzaal met heel veel ornamenten die niet alleen voor het oog zijn.
2: Een lege box maakt, dat klinkt niet. Dus al die ornamentjes en al die, daarom klinkt het concert gewoon zo mooi. Heb je balkonnetjes en beeldjes en dat kaatst allemaal tegen en dan krijg je een hele mooie diffuse klank.
0: Er is wel een kleine maar. De muzikanten mogen namelijk geen bekers koffie meer meenemen in de repetitieruimte. Dat kan de nieuwe houten vloer niet aan.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
4: Omroep Vendraai.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bedrijven en instellingen nemen volop maatregelen vanwege de hitte. Vanaf morgenmiddag geldt code oranje vanwege riskante weersomstandigheden. Limburgse gedupeerden hebben vorig jaar 36 miljoen aan verzekeringsgeld gekregen voor schade door noodweer. Vooral hagel richtte veel schade aan. Het meeste geld ging naar Venlo, Horst aan de Maas en Bezel. En omstanders hebben afgelopen nacht in Blerik het slachtoffer van een steekpartij direct naar het ziekenhuis gebracht.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Was het vanmorgen vroeg nog vrij koel. Intussen is de temperatuur alweer opgelopen naar zomerse waarde. Het was vanmorgen zonnig en droog. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 28 graden. Er stond een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er staat weinig wind en het is uitgesproken zonnig, waar uiteindelijk een maximumtemperatuur van zo'n 33 graden.
2: Omroep Venray tipt. Je hoort hem hier, elke dag.
0: Dit is deze hele week. Het 90-2-idee.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierinksbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bedrijven en instellingen nemen volop maatregelen vanwege de hitte. Vanaf morgenmiddag geldt code oranje vanwege riskante weersomstandigheden. Limburgse gedupeerden hebben vorig jaar 36 miljoen aan verzekeringsgeld gekregen voor schade door noodweer. Vooral hagel richtte veel schade aan. Het meeste geld ging naar Venlo, Horst aan de Maas en Bezel. En omstanders hebben afgelopen nacht in Blerik het slachtoffer van een steekpartij direct naar het ziekenhuis gebracht.
3: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
7: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, luister je wel?
6: Het Maashotel in Broekhuizen.
3: betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Vanaf morgenmiddag 12 uur geldt vanwege de hitte code oranje in Limburg en een groot deel van de rest van het land. De omstandigheden zijn riskant, zeker voor mensen met een zwakke gezondheid. Het wordt morgen meer dan 35 graden en in de dagen daarna wordt het nog warmer. In verzorgingshuizen worden allerlei maatregelen genomen, zoals in Hulsberg.
1: De activiteiten een beetje aanpassen op de temperatuur. We gaan dus wat minder sporten en wat meer gezellig samenzitten en wat meer drinken vooral en wat minder bewegen.
2: Ik zie, je ziet wel koffie in drinken nog. Hè?
3: Ja, zeker. Ja, is goed dat met warm weer. Je moest warm drinken. Ja, echt wel.
1: Oh, maar met deze hitte zie je ook in de tuin, hè, zitten er weinig mensen buiten. Normaal gaan ze onder parasol zitten op hun eigen terrasje. En ze kunnen ook zelf naar buiten als ze naar buiten willen. Maar nu proberen we ze toch een beetje binnen te houden, want het is nu iets te warm.
0: Meerdere evenementen zijn al afgelast. Een aantal bedrijven gaat dicht of past de openingstijden aan. Afval wordt op andere tijden opgehaald. En Rijkswaterstaat stuurt direct een berger voor pechgeval op de snelweg. Hagel, storm en noodweer hebben vorig jaar in Limburg voor ruim 36 miljoen euro aan schade aangericht. Daarmee is bijna een kwart van alle schadeuitkeringen in Nederland voor noodweer naar onze provincie gegaan. Vooral de gemeentes Venlo, Horst aan de Maas en Bezel werden hard getroffen. Daar werd 23 miljoen aan schade vergoed, vooral hagelschade. In heel Nederland werd ruim 155 miljoen uitgekeerd. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars vandaag. Twee bedrijven zijn vandaag failliet verklaard door de rechtbank. Herberg het Voshoes in Mechelen is op verzoek van een schuldeiser failliet verklaard. Dat hotelrestaurant had 1 werknemer in dienst. En Ansata BV in Leunen is op eigen aanvraag failliet verklaard. Dat was een specialist in producten voor de uitvaartbranche. Twee scholieren van het Sophianum College hebben met hun werkstuk de KNAW Onderwijsprijs gewonnen. Hun onderzoek naar online manipulatie van consumenten door bedrijven won in de categorie Economie en Maatschappij. Consumenten krijgen dankzij gerichte reclames of e-mails het gevoel dat ze bepaalde producten moeten hebben. De twee scholieren onderzochten of jongeren daar gevoeliger voor zijn.
4: Of geen meldingen aanzetten of gewoon echt die mails consequent verwijderen, zodat je niet het idee krijgt dat je iets nodig hebt.
0: Sofianum-leerling Fleur Lemmens, die net als haar klasgenoot Kars van Velde €2000 krijgt van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het geld is bedoeld als toelage voor hun eerste studiejaar. En de provincie Limburg belooft voortaan helder, begrijpelijk en toegankelijk te communiceren met de Limburgers. Deze week tekende de provincie de Direct Duidelijk Deal, die eerder ook al door verschillende gemeentes en andere overheden is ondertekend. Duidelijk communiceren vormt de basis voor goed bestuur, zegt de provincie. Begrijpelijke brieven en besluiten voorkomen misverstanden en frustratie, leiden tot minder klachten en uiteindelijk ook tot meer vertrouwen in de overheid.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 13 jaar cel voor een 21-jarige man uit Venlo. Die schoot vorig jaar op klaarlichte dag een 50-jarige man uit Horst aan de Maas op straat dood. Limburgse gedupeerden hebben vorig jaar 36 miljoen aan verzekeringsgeld gekregen voor schade door noodweer. Vooral hagel richtte veel schade aan. Het meeste geld ging naar Venlo, Horst aan de Maas en Bezel. En bedrijven en instellingen nemen volop maatregelen vanwege de hitte. Vanaf morgenmiddag geldt code oranje vanwege riskante weersomstandigheden.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 60 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten vertraging. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg de komende weken dicht vanwege werkzaamheden. Wordt bij het knooppunt Gorkum de A15 opgestuurd. De A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel heb je een kwartier vertraging. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg, vanuit de andere richting dus, tussen Best en Moergestel, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Vooral voor dubbeldekstreinen kan de hitte problemen opleveren. Vanwege de droogte doen de waterschappen extra dijkcontroles. In het westen wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat de bodem zout wordt. En in Brabant mogen boeren hun land niet meer besproeien met slootwater. De scheepvaart in de straat van Hormuz komt langzaam weer op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat, blijkt uit cijfers van Marine Traffic. Voor de oorlog tussen de VS en Iran waren dat er dagelijks meer dan 100. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Minima vannacht tussen 15 en 21 graden. Morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
1: Je radio staat weer aan.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
4: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers.
0: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 13 jaar cel voor een 21-jarige man uit Venlo. Die schoot vorig jaar op klaarlichte dag een 50-jarige man uit Horst aan de Maas op straat dood. Limburgse gedupeerden hebben vorig jaar 36 miljoen aan verzekeringsgeld gekregen voor schade door noodweer. Vooral hagel richtte veel schade aan. Het meeste geld ging naar Venlo, Horst aan de Maas en Bezel. En bedrijven en instellingen nemen volop maatregelen vanwege de hitte. Vanaf morgenmiddag geldt code oranje vanwege riskante weersomstandigheden.
6: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 5 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land zijn er een paar plekken waar het vastloopt. Onder andere de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vught en Kerkdriel doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging door de langdurige werkzaamheden. De A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoppert Bankhoef 1 kwartier extra. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Dus de beste Moergestel doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Tegen een 21-jarige man is 13 jaar cel geëist voor een dodelijk schietincident in Venlo. Een 50-jarige man uit Horst aan de Maas werd op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in april 2025 op klaarlichte dag niet ver van het station in Venlo. De verdachte komt uit Venlo en zegt dat hij bedreigd werd en dat het noodweer was. Het Openbaar Ministerie beschouwt zijn daad als moord. Vanaf morgenmiddag 12 uur geldt vanwege de hitte code oranje in Limburg en een groot deel van de rest van het land. De omstandigheden zijn riskant, zeker voor mensen met een zwakke gezondheid. Het wordt morgen meer dan 35 graden en in de dagen daarna wordt het nog warmer. In verzorgingshuizen worden allerlei maatregelen genomen, zoals hier in Hulsberg.
1: De activiteiten een beetje aanpassen op de temperatuur. We gaan dus wat minder sporten en wat meer gezellig samen zitten en wat meer drinken vooral en wat minder bewegen.
2: Ik zie, je ziet wel koffie en drinken nog, hè?
3: Ja, zeker. Ja, is goed, hè, met warm weer. Je moest warm drinken. Ja, echt wel.
1: Oh, maar met deze hitte zie je ook in de tuin, hè, zitten er weinig mensen buiten. Normaal gaan ze onder parasol zitten op hun eigen terrasje. En ze kunnen ook zelf naar buiten als ze naar buiten willen. Maar nu proberen we ze toch een beetje binnen te houden, want het is nu iets te warm.
0: Meerdere evenementen zijn al afgelast. Een aantal bedrijven gaat dicht of past de openingstijden aan. Afval wordt op andere tijden opgehaald. En Rijkswaterstaat stuurt direct een berger voor pechgeval op de snelweg. Bij een steekpartij in Blerik is afgelopen nacht een gewonde gevallen. Het slachtoffer werd vrijwel meteen door omstanders naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog geen verdachte gearresteerd. Steekpartij gebeurde rond middernacht op de Gerestraat in de wijk Vastenavondkamp. Hoe het nu met het slachtoffer is, is niet bekend. Hagel, storm en noodweer hebben vorig jaar in Limburg voor ruim 36 miljoen euro aan schade aangericht. Daarmee is bijna een kwart van alle schadeuitkeringen in Nederland voor noodweer naar onze provincie gegaan. In heel Nederland werd ruim 155 miljoen euro uitgekeerd. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Vooral de gemeentes Venlo, Horst aan de Maas en Bezel werden hard getroffen. Daar werd 23 miljoen euro aan schade vergoed. En dat was vooral hagelschade. En twee eindexamenleerlingen van het Sophianum in Gulpen hebben met hun werkstuk de KNAW Onderwijsprijs gewonnen. Hun onderzoek naar online manipulatie van consumenten door bedrijven won in de categorie Economie en Maatschappij. Consumenten krijgen dankzij gerichte reclames en e-mails het gevoel dat ze bepaalde producten moeten hebben. De twee scholieren onderzochten of jongeren daar gevoeliger voor zijn en ze hebben ook tips. Sophianum-leerling Fleur Lemmens, die net als haar klasgenoot Kars van Velde €2000 krijgt van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het geld is bedoeld als toelage voor hun eerste studiejaar.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 115 kilometer file. Je moet vooral geduld hebben op de A2 en de A27. De A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Weg is alweer een tijdje vrij. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden, daar de langdurige werkzaamheden. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen. Je wordt bij knooppunt Gorkum de A15 opgeleid. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is het oponthoud een kwartier. En de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel tussen Gameren en de A2 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Omroep Venray.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Born veroorzaakt veel rook die van grote afstand te zien is. Het OM wil 13 jaar cel voor een 21-jarige man uit Venlo. Die schoot vorig jaar op klaarlichte dag een 50-jarige man uit Horst aan de Maas op straat dood. En bedrijven, instellingen en evenementen nemen volop maatregelen vanwege de hitte. Vanaf morgenmiddag geldt code oranje vanwege riskante weersomstandigheden.
3: Omroep Venray, het nieuws van 6 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land nog steeds vooral vertraging op de A2 en de A27. A2 naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 25 minuten extra nodig. En dat geldt ook voor de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. De A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef een kwartier extra. En de N322 van Nieuwendijk naar Zaltbommel. Daar staat voor de aansluiting met de A2 4 kilometer file en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
7: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
8: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. En vertegenwoordigers van 15 EU-landen, onder wie ook een Nederlander, hebben in Brussel gesproken met een Taliban-delegatie. Doel was het maken van afspraken over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het weer, morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum. Voor Gorkum ook een kwartier extra. En de A27 naar Breda bij Oosterhout 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Ook op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je nog vertraging. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Omroep Venray tipt. Je hoort hem hier. Elke dag.
3: Dit is deze hele week. Het 90-2-idee.

Elke dag, ook voor jou. Omroep Venray.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Born veroorzaakt veel rook die van grote afstand te zien is. Het OM wil 13 jaar cel voor een 21-jarige man uit Venlo. Die schoot vorig jaar op klaarlichte dag een 50-jarige man uit Horst aan de Maas op straat dood. En bedrijven, instellingen en evenementen nemen volop maatregelen vanwege de hitte. Vanaf morgenmiddag geldt code oranje vanwege riskante weersomstandigheden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
4: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
3: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Jukeboxhits. De lijst samengesteld door de luisteraars van Omroep Venray. Ga naar Jukeboxhits op Facebook, kies jouw 5 favoriete nummers en voeg er zelf 1 toe.

Een hele goede avond en welkom bij het programma Jukebox Hits, de digitale jukebox van Omroep Venraai. Je kunt er zelf aan meedoen, dan moet je het de volgende gaan doen. Je gaat naar Facebook en ja, zoek daar de groep Jukebox Hits. Jukebox Hits, daarin staan 12 platen die er door mij ingezet zijn. Jij klikt er 5 aan en je mag er zelf onderaan de lijst ook nog eentje toevoegen. Zo ontstaat er een playlist die elke dinsdagavond wordt gedraaid in het programma Jukebox Hits tussen 7 en 8 uur. De jukebox die vroeger in de horecazaak stond, je gooide er een muntje in. Je mocht dus 5 keuzes maken om je eigen platen te draaien. Dit is de digitale uitvoering van Omroep Venraai. Veel plezier!

Zo, dat was al de eerste hit uit de jukebox van deze week. Het nummer kwam van Aretha Franklin en heette Think. En het nummer werd in 1968 uitgebracht. Het nummer is geschreven door Franklin en haar eerste man Teddy White. Het werd haar zevende top 10 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En in de R&B-lijsten bereikte het de eerste plaats en werd hier de zesde nummer 1 hit gescoord door Aretha Franklin.

0: Cats. Een nummer wat werd aangevinkt onder andere door Johan uit Venray, Herman Jansen, Hans Kweens, Henny Beelen, maar ook Trudy Hoeimakers klikte de maan in de jukebox van deze week. Het nummer kwam van de Cats in 1968, werd het uitgebracht en de single haalde in Nederland een tweede plaat in de top 40. Het bleef daar wekenlang staan en het was een van de eerste palingsound hits van de Cats in Nederland.
1: Dit is Jukebox Hits. De lijst samengesteld door jou. Ga naar Jukebox Hits op Facebook. Kies jouw 5 favoriete nummers en voeg er zelf een toe.

Nadat Albert Hammond in 1972 bekend werd in Nederland met het hitje It Never Rains in Southern California, kwam hij in 1973 terug met de Free Electric Band. Je hoorde hem in de jukebox hit. Zij werd door 8% van de luisteraars aangeklikt. Deze prachtige plaat. De volgende, die is weer van die ruige jongens uit Engeland. Hier zijn de formatie Status Quo uit 1973, The Mean Girl.

En zo kwam je natuurlijk ook wel eens een piratenplaat tegen in de jukebox. Deze kwam in 1983 van de formatie The Shorts. Het waren 11-jarige jongens, speelden onder de naam De Bliksemafleiders. En toen kwam er eentje, die had een hele goede productie. En dat was Jack Denijs, of al Jack Jersey. Hij maakte samen met deze jongens de grote hit Come On Sava. En nu is het tijd voor ILO.

De meest aangeklikte hit deze week in de jukebox komt van Mr. Billy Joel. Geboren in de Bronx van New York in 1949. Hij maakte nog meer grote hits, maar in 1973, in november 73 om precies te zijn, schreef hij The Piano Man. Eigenlijk een plaat die geen hit werd in Nederland, en toch kent iedereen hem. In 1977 kwam de plaat die je juist gehoord hebt uit en werd een grote hit voor hem. She's Always a Woman. In Nederland kwam die tot piekplaat nummer 12. En we moesten tot 1983 wachten op zijn eerste nummer 1 hit in Nederland. Een geweldig mooi nummer, Good Night Saigon, wat ging over de oorlog in Vietnam. Billy Joel, hij mag er zijn.

Dit is Jukebox Hits. De lijst samengesteld door jou. Ga naar Jukebox Hits op Facebook. Kies jouw 5 favoriete nummers en voeg er zelf één toe. 35 jaar Omroep Venray.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Tom van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
4: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
3: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
5: These are technical level context, operational engagement, technical level context. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
3: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de grafische bron. Bedrukken en leveren van kleding, de grafische bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de grafische bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de grafische bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
7: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers.

0: hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
4: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
6: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
5: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
7: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
5: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode. Ook enkele stapelwolken, maar het is droog gebleven. De temperatuur is uitgekomen op zo'n 33 graden bij een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. Komende avond en nacht is het helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 18 à 19 graden als minimumtemperatuur. En dan woensdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog en het wordt nog wat warmer. We halen een maximumtemperatuur van zo'n 36 graden.
2: Omroep Venray tipt. Je hoort hem hier, elke dag.
0: Dit is deze hele week. Het 90-2-idee.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
3: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè. Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
2: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
4: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
5: Together you'll be doing it.
4: Of course, we are together all the time.
2: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Dunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight. Het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray tipt. Je hoort hem hier. Elke dag.
1: Dit is deze hele week. Het 90-2-idee.